0: sola voce. 6023.
1: Europa es una de las regiones más urbanizadas del mundo y presenta una gran variedad de pueblos y ciudades que son importantes centros de actividad económica y social. Sin embargo, las ciudades suelen estar congestionadas, lo que afecta de forma significativa a la calidad de vida. La Unión Europea reconoce que la movilidad urbana es un aspecto fundamental de la inclusión social y un factor importante que determina el bienestar de las personas. Por eso pretende crear sistemas de movilidad más inteligentes y sostenibles para las urbes. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio exploraremos un tema que nos afecta a todos: la necesidad de una movilidad urbana más ecológica, saludable y sostenible en Europa. Adoptar un enfoque más sostenible en materia de movilidad urbana es un paso esencial para descarbonizar el transporte, cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y construir sistemas de transporte urbano económicamente sólidos, respetuosos con el medio ambiente e inclusivos desde un punto de vista social. En 2021, la Comisión Europea aprobó el nuevo Marco de Movilidad Urbana de la Unión, una importante iniciativa que pretende dar forma al futuro del transporte en las ciudades y pueblos europeos. Es un plan integral que busca cambiar la forma en que nos movemos por nuestras ciudades. Este marco es un proyecto para impulsar un sistema de movilidad urbana más ecológico, digital y resiliente. Está diseñado para ayudar a las urbes a cumplir el objetivo del Pacto Verde Europeo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% de aquí a 2040. El fomento de medios de transporte sostenibles ocupa un lugar central en el nuevo marco de movilidad urbana de la Unión. En este contexto se priorizan los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público frente al uso individual del automóvil. El plan tiene como objetivo hacer que estas alternativas sean más accesibles, fiables y eficientes para que las personas las elijan frente a opciones menos sostenibles. El marco también hace hincapié en la importancia de la digitalización en la movilidad urbana. La tecnología digital se puede utilizar para mejorar la gestión del tráfico, reducir la congestión y hacer más eficiente el transporte público. Además, pretende facilitar el acceso a servicios de movilidad compartida, como el uso compartido de bicicletas y automóviles, a fin de reducir el número de vehículos en las carreteras. Otro aspecto clave del plan es la resiliencia. La Unión quiere garantizar que las ciudades puedan recuperarse rápidamente de cualquier perturbación y estén preparadas para afrontarla, ya sea un fenómeno meteorológico extremo causado por el cambio climático o una crisis como la pandemia de COVID-19. Para lograr esta resiliencia, es necesario elaborar planes de contingencia e invertir en infraestructuras que puedan resistir ante estos retos. Por otra parte, el nuevo marco de movilidad urbana de la Unión también contempla la inclusión. En este contexto, su objetivo es velar por que la movilidad urbana sea accesible para toda la ciudadanía, independientemente de su edad, eventual discapacidad o situación económica. Para conseguirlo, el transporte público debe ser más accesible para las personas con discapacidad y las comunidades menos favorecidas deben tener el mismo acceso al transporte que las más acomodadas. La financiación es otro aspecto crucial del nuevo marco de movilidad urbana. La Unión Europea ofrece una serie de oportunidades de financiación para apoyar los proyectos de movilidad de las ciudades. Estos fondos las ayudan a poner en marcha soluciones innovadoras, como flotas de autobuses eléctricos y sistemas inteligentes de gestión del tráfico. Tomemos como ejemplo la ciudad de Gante, en Bélgica. Gracias a la financiación europea, ha aplicado una serie de medidas destinadas a fomentar la movilidad sostenible, como la creación de zonas de bajas emisiones y la ampliación de sus infraestructuras ciclistas. Estas iniciativas han reducido el tráfico de automóviles de forma considerable y han mejorado la calidad del aire en la ciudad. Desde 2002, la Comisión Europea organiza la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra cada año a mediados de septiembre. Su objetivo es mejorar la salud pública y la calidad de vida, fomentando una movilidad limpia y un transporte urbano sostenible. Este acto dura una semana y anima a las ciudades y pueblos de toda Europa a aplicar y promover medidas de transporte sostenible y a invitar a las personas a probar alternativas a los automóviles. Esta iniciativa no solo destaca los beneficios de una movilidad más sostenible, sino que también fomenta una cultura de ciudadanía activa e implicación en la comunidad. Durante 7 días, las ciudades participantes organizan una variedad de actividades, como paseos en bicicleta, días sin coches y talleres sobre planificación urbana y los beneficios del transporte público. Es una semana de innovación y compromiso colectivo por crear espacios urbanos más habitables. En los últimos 20 años, este acto no ha parado de crecer. Actualmente se celebra cada otoño en más de 3.000 ciudades europeas pequeñas, medianas y grandes. Uno de los mayores logros de la Semana Europea de la Movilidad es la aplicación de medidas permanentes que mejoran la movilidad urbana. En este contexto, muchas ciudades introdujeron soluciones de electromovilidad y tecnologías de transporte inteligente en 2023. Exploremos más de cerca un ejemplo concreto de éxito. Liubliana, la capital de Eslovenia, se ha convertido en pionera en materia de movilidad urbana sostenible. Al participar sin falta en cada edición de la Semana Europea de la Movilidad, la ciudad ha realizado cambios importantes en sus espacios urbanos. Ha ampliado sus zonas peatonales, ha mejorado su red de transporte público y ha fomentado el ciclismo como un medio de transporte viable. Estos esfuerzos han dado sus frutos. Liubliana ganó el Premio Capital Verde Europea en 2016. La calidad del aire de la ciudad y la calidad de vida de sus residentes han aumentado. En mayo de 2023, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el nuevo marco de movilidad urbana de la Unión. Hizo hincapié en la necesidad de sistemas de transporte sostenibles, eficientes y accesibles en las zonas urbanas para mejorar la calidad de vida en Europa. Esta resolución subrayó que la movilidad urbana debe guiarse por soluciones de transporte inteligentes, inclusivas, asequibles, competitivas, sostenibles y multimodales para cumplir los objetivos económicos, medioambientales, digitales y sanitarios de la Unión. Entre otras cosas, se incluyen el transporte público, la movilidad activa, como desplazarse a pie o en bicicleta, y las alternativas de micromovilidad, como los patinetes eléctricos. A pesar de estos éxitos, aún quedan muchos retos por superar. La congestión del tráfico, la contaminación atmosférica y la necesidad de invertir sustancialmente en infraestructuras continúan siendo cuestiones fundamentales. La colaboración ininterrumpida entre las urbes, los responsables políticos y los residentes de la Unión resultará esencial para transformar las ciudades y los pueblos y satisfacer la necesidad acuciante de un entorno urbano más saludable. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Tá ról ríhábhachtach ag Parlaments na Heorpa ó híh cearta tóltóirí a chosins ar fud in éanta Seorpa. Os rudé go bhfuil níos múna 25 milliún tóltóir sa nientas, tá sé riachtanach cóir chóanin, trí aircacht agus sábháltacht sa marga i chin tú. Ach céirdiad cearta tóltóirí agus cénchaí ar féidir tóltóirí a chosins.
3: Is bun fúns bolíad ceart a tóltóirí. Cintíon siad go gaitear go cofram leat mar tóltóir agus go gos nítar hús a bharga. In san éantas ní hóáin gur shra idéalíad na ceart a san, ach táid cuadathe sa dlí rud a chur an creat láidir ar fáil chun tú a chosant. Ceantas na slite is táchtaí in bhfuil Parliament na Heorpa tar éis cabhrú le ceart a láidir a thuairt a tóltóirí, ná tréad an drór maid le ceart a tóltóirí. Tá sé mar aim leis an drór san dlithe a bhain le ceart a tóltóirí a chóirúnú ar fud na Malstát. Cintítear leis an drór go mbíon eolas sa léir agus macánta ag tóltóirí fés na rudaí cheanaíonn siad, bíodh sé sin ar líne nó a siopaí. Cúdaigh tar réan leathan rudaí leis, chuir síos ar thorgaí, praisanna, roghanna seachada agus ceart a dachla cealú ina measc. Chun tús a chur leis a bléamh é ceart a tóltóirí in san éantas, féachm is ar an gceart chun eolas sa léir agus tréhearcach a fháil. Más a cinach targa nú sé a bhí sé atáir, tá ceangal ar ghanolachtaí olas crín agus an tigce a thuirtaid féin a bhfuil á cinach agat. Tá mion sonraí féin targa nú sé a bhí sé, an preis, éan cháin nú táile agus na termí a bhain leis an idirbhart in san áireamh leis sin. Mar tóltóir tá an ceart agat chun tarraing siar chomh maith. Tugtar tréimh sé tarraing sa siar é sin. Is deshe the whole Tory an intinaharu agus taring shiro chonra tevistig de cherala deago aria oil nu antula shervish. Is fed le whole Tory an kiartsana aimo agus taring shiro an genachan ganen ra kuishahut. Cosan taach de chelen an kiart chon rahiach lihuil rav lian oil. Cílíonn sé sin, má bhí an táirge cheanaíontú in san aontas lochtach nó difúil an gcuirsíos a tugagan le, go mbíonn an ceart agat gan éanach an díaltóir é a attáirge nó a athaláthair saor an aisce a feasúas le rábhlíon tar éis de cheannach. Tá feidhmigh an ráthaíocht san mar de le gach táirge dhíaltar in san aontas. Chuann an taontas béim láidir a thábháil tú taltóirí chomá. Tháinig rialacháin nua mar de le sábháil tú cineálta táirgeí a bhaim i bheith a bheith trí. Fein rialachan san caig targi a yieltar in San Antas caid ain sa vailtuch da yiena a choliena chan a chintu na gwerishid slain tenu sa vailtuch tal tori am weil. Ta galorva di a geslishin, bregoin, ari elektronica, cosmodi agus farish ti in a mask. Ma chintu na chwil targa sa vailta ta saas vi a vai meg an Antas chan a chintu gam winter dan varga e agus gadug tar olis lorvad da hal tori fe ean riske a deatach vahon. Agus da noig, na darudamish ar gyart a digitucha. Agus siúpadóireacht a líne agus seirbhísí digitucha dul a méid, tá obair déanta ag an aontas chun sonraí pearsanta agus príomhaidechas toltóirí a chosant. Leis an rialachán generálta maidir le cosan sonraí, legda síos rialacha féin tlí ar féidir le gnólachtaí agus agriochtaí sonraí pearsanta a lámhseáil. Tugann sé sin smachtníos mó de toltóirí i dtacha lena sonraí pearsanta agus cintíonn sé go mbaintear úsáid ragrach a slán a sonraí. Mar sin, cad a chiallaíonn sé sin go léir duitse mar toltóir in san aontas. Cílíonn sé gur féad leat muíine bheith agat agus tú siúpadóireacht. Agus is agat gúil dlithe fé chearta taltóirí ád chosant, dlithe chintíonn cór chofam, tréhearcacht agus sábháiltacht sa bhargá. Cílíonn sé gur féad leat roghanna ólasacha a dhéanamh fés na táirgaí agus seirbhísí cheanaíontú. Cílíonn sé chomá gnuair mófar de chearta má bhíonn feibhán. Ní léon dout ach gur fiú go mór an lá domhanda de chearta taltóirí a cheilúra.
2: Is féidir leat éisteacht le tuilepád chraoltaí ar Europarl Radio, Radio Gléasán Parlaments na Heorpa.
4: Stel, je loopt een Parijse bakkerij binnen en koopt er een croissant voor 1,5 euro. Daarna neem je de trein naar Brussel voor 90 euro om er in de Rue des Bouchers lekkere mosselen met friet te gaan eten voor 25 euro. En dat allemaal zonder over de wisselkoers in te zitten, want je hoeft geen geld te wisselen. Vandaag de dag lijkt dit de normaalste zaak van de wereld, maar 30 jaar geleden betekende reizen in de EU dat je bij elke grensovergang moest overstappen op een andere munteenheid. Het was een hele rompslomp, waarbij je ook nog eens overgeleverd was aan erg veranderlijke wisselkoersen. Wat tijdens reizen door Europa ooit een noodzakelijk kwaad leek, is vervangen door het gebruiksgemak van de euro, de gemeenschappelijke munt die reizen, winkelen en betalen in 21 landen nu vlekkeloos laat verlopen. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten belichten we hoe de euro een hoeksteen van de Europese integratie is geworden en wat deze munt vandaag de dag betekent voor zowel burgers als bedrijven. De euro is veel meer dan alleen een munteenheid. Het is een van de meest zichtbare symbolen van de Europese eenwording en ligt aan de basis van het economische project van de Europese Unie. Vandaag de dag betalen meer dan 350 miljoen mensen in heel Europa met de euro. Maar hoe werkt de eurozone eigenlijk? Hoe zijn landen overgestapt op de euro? En welke rol heeft het Europees Parlement in dat proces gespeeld?
5: Het idee van een gemeenschappelijke munt ontstond al eind jaren 1960, maar de echte routekaart naar de euro werd pas uitgestippeld in het Verdrag van Maastricht van 1992. Daarin werden strenge voorwaarden vastgelegd voor landen die de gemeenschappelijke munt willen aannemen. Deze voorwaarden worden tegenwoordig de convergentiecriteria genoemd en zijn gericht op 4 doelstellingen: stabiele prijzen, verantwoordelijke begrotingen, voorspelbare rentetarieven en een solide, stabiele munt. Kortom, elk land moet bewijzen dat zijn economie er klaar voor is om toe te treden tot de eurozone. De euro werd officieel ingevoerd in 1999, maar alleen voor elektronische betalingen en financiële transacties. Drie jaar later, op 1 januari 2002, verving de euro de nationale munteenheden van 12 landen en werden er eurobriefjes en munten in omloop gebracht. Het was een van de grootste omschakelingen naar een andere munteenheid in de geschiedenis. In heel Europa werden meer dan 15 miljard bankbiljetten en 52 miljard munten in gebruik genomen. Vandaag de dag bestaat de eurozone uit 21 EU-landen die de euro als officiële munt hebben. 5 EU-landen, Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechië en Zweden, hebben de euro nog niet aangenomen. Maar ze zijn wel allemaal een wettelijke verbintenis aangegaan om dat te doen, zodra ze aan alle voorwaarden voldoen. Denemarken is een uitzondering. De Denen hebben in 1992 namelijk een bijzondere overeenkomst gesloten die hen toelaat om niet over te schakelen naar de euro.
4: Een gedeelde munt betekent ook gedeelde verantwoordelijkheid. Aangezien de leden van de eurozone hetzelfde geld gebruiken, moeten ze hun economisch beleid goed coördineren om stabiliteit te garanderen en het meeste uit hun gemeenschappelijke munt te halen. Die coördinatie gebeurt via de Eurogroep, de bijeenkomst van ministers van Financiën van de landen die tot de eurozone behoren. De Eurogroep vergadert regelmatig om economische uitdagingen, groeiplannen en begrotingsbeleid te bespreken.
5: De overstap naar de euro had meer om het lijf dan enkel nieuwe bankbiljetten drukken. Het was een enorm wettelijk en economisch project. Een vlotte overschakeling wordt mogelijk gemaakt door twee cruciale Europese verordeningen. De regels die daarin zijn vastgelegd zorgen ervoor dat er niets verandert aan ons spaargeld, onze hypotheek of arbeidsovereenkomst, en dat de omzetting van oude munteenheden naar de euro op een transparante en eerlijke manier gebeurt. De juridische continuïteit en economische rechtvaardigheid werden dus vanaf dag 1 gewaarborgd. De euro heeft ook een einde gemaakt aan kosten die het gevolg zijn van wisselkoersen en aan de onzekerheid voor bedrijven die in de hele eurozone actief zijn. Dankzij de euro zijn de handel, investeringen en prijzen over de grenzen heen eenvoudiger en voorspelbaarder geworden. De Europese Centrale Bank in Frankfurt, of kortweg de ECB, speelt een sleutelrol in het verhaal van de euro. Samen met de nationale centrale banken van de eurozonelanden vormt de ECB het zogenoemde eurosysteem. De voornaamste missie van de ECB is om de prijzen stabiel te houden, het monetair beleid van de eurozone te ontwikkelen en erop toe te zien dat het financiële systeem soepel draait. Doordat de ECB niet door de politiek wordt beïnvloed, straalt ze geloofwaardigheid uit en dat is een van de hoofdredenen waarom de euro zowel binnen als buiten de eurozone vertrouwen wekt.
4: Het Europees Parlement heeft ook van bij het begin een cruciale rol gespeeld in de euro. Het helpt de wetten te ontwikkelen waarop de euro gebaseerd is, ziet toe op het economisch bestuur en roept de ECB en andere EU-instellingen ter verantwoording. Verder zorgt het parlement ervoor dat de stemmen van burgers worden gehoord in debatten over thema's zoals financiële stabiliteit, consumentenbescherming en economische hervormingen. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat de euro alles duurder heeft gemaakt. Het klopt dat de prijzen van sommige alledaagse dingen na de omschakeling sterk stegen. Maar als we de officiële inflatiegegevens voor de hele economie erbij nemen, krijgen we een ander beeld. Uit studies door onafhankelijke onderzoekers blijkt dat de invoering van eurobiljetten en munten slechts tot een lichte, eenmalige stijging van de inflatie heeft geleid. Een stijging die vaak op amper enkele tienden van een procentpunt wordt geschat. Sommige vaak gekochte goederen werden met andere woorden inderdaad duurder en de mensen ondervonden dat ook in hun dagelijks leven. Maar het was zeker niet alleen aan de euro te wijten dat de algemene kosten van levensonderhoud plots de hoogte ingingen. Andere factoren, zoals lonen, energieprijzen en algemene economische omstandigheden, hebben veel meer invloed gehad op prijsveranderingen.
5: Net als Europa zelf is de euro geëvolueerd als gevolg van uitdagingen. In de nasleep van de financiële crisis van 2008 en de eurocrisis die een jaar later uitbrak, werden er nieuwe instrumenten opgezet, zoals het Europees Stabiliteitsmechanisme, om de eurozone te helpen beschermen en het financieel bestuur ervan te versterken. Deze crisissen hebben de gemeenschappelijke munt veerkrachtiger en stabieler helpen maken. De euro is de officiële valuta van 21 EU-landen, maar wordt ook buiten de Europese Unie gebruikt, namelijk in Andorra, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Montenegro en Kosovo. Hieruit blijkt dat de euro aantrekkelijk en belangrijk is, en dat niet alleen binnen de EU-grenzen.
4: Ook in de toekomst zal de euro verder evolueren. De ECB is van plan om omstreeks 2029 een digitale euro in te voeren. Die nieuwe vorm van geld zal bedoeld zijn als aanvulling op en niet ter vervanging van contant geld. Zo zal de euro helemaal klaar zijn voor het digitale tijdperk. Ook voor de volgende stappen zullen alle EU-instellingen, waaronder dus ook het Europees Parlement, met elkaar in debat gaan om transparantie, veiligheid en vertrouwen te waarborgen. De euro, onze gemeenschappelijke munt die gedeelde verantwoordelijkheid met zich heeft meegebracht, blijft een centrale plek innemen in het Europese project. Een project dat gebaseerd is op vertrouwen, samenwerking en de constante inzet om mee te blijven met een veranderende wereld. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
6: Essere deputati europei non significa soltanto partecipare ai dibattiti in plenaria o votare proposte legislative. Oggi parleremo di un altro aspetto di questo lavoro, il ruolo di relatore.
7: Quando la Commissione europea presenta una nuova proposta di legge al Parlamento, inizia l'attività legislativa all'interno delle commissioni parlamentari. La scelta della commissione responsabile dipende dall'argomento della proposta. Ad esempio, se il tema è il trasporto di bestiame, ad occuparsene sarà la Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.
6: La Commissione parlamentare nomina quindi un relatore che diventa in un certo senso il capo progetto, con il compito di redigere la relazione sulla proposta e, se necessario, aggiungere emendamenti, vale a dire suggerimenti volti a sopprimere, modificare o aggiungere elementi al testo iniziale. Il relatore svolge innanzitutto un importante lavoro di preparazione. E naturalmente non lo fa da solo, si confronta con altri deputati ed è assistito dalla sua commissione parlamentare. Può anche invitare esperti esterni o di altre istituzioni dell'Unione per avere una visione più dettagliata della questione. Il suo compito è far sì che la relazione sia più completa e precisa possibile e tenga conto di tutte le eventuali implicazioni, conseguenze, interpretazioni e sfumature. Per questo il suo ruolo è essenziale.
7: Un progetto di relazione può essere discusso, modificato e riscritto più volte prima di venire definitivamente approvato dalla commissione competente e quindi presentato in plenaria dal relatore. La relazione comprende una motivazione, una proposta di risoluzione legislativa e degli emendamenti sui quali bisognerà votare. Non tutte le relazioni passano, alcune sono respinte, ma quando una relazione viene approvata, per il relatore è una bella vittoria.
6: A questo punto vi domanderete come vengano scelti i deputati per questo compito così delicato. La scelta dipende da vari fattori. Innanzitutto esistono accordi tra i gruppi politici che in casi molto rari possono portare alla nomina di due correlatori per lo stesso fascicolo, come è avvenuto per la relazione sull'intelligenza artificiale.
7: In secondo luogo, i gruppi politici hanno introdotto un sistema a punti per la distribuzione delle relazioni legislative. Ogni gruppo dispone di un certo numero di punti in funzione delle sue dimensioni e può lanciare un'offerta per una determinata relazione. Naturalmente entrano in gioco anche la competenza e la specializzazione del deputato in un determinato settore.
6: Possono però esserci anche altri tipi di relatori. Quando la commissione responsabile desidera sentire il parere di un'altra commissione, o se un'altra commissione intende esprimere il suo parere su una data relazione, si può chiedere allo alla Presidente del Parlamento di designare una commissione competente per il merito e una competente per parere. Questa seconda commissione ha quindi la possibilità di nominare un relatore per parere.
7: Per chiarire questo aspetto, riprendiamo l'esempio della proposta sul trasporto di bestiame. La commissione competente sarebbe la Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, ma potrebbe chiedere, ad esempio, il parere della Commissione per i Trasporti e il Turismo. Quest'ultima avrebbe quindi la possibilità di nominare un suo relatore. E quanto è avvenuto con la relazione sull'intelligenza artificiale, per la quale, oltre ai due correlatori, c'erano tre relatori per parere di tre diverse commissioni parlamentari. In totale, ben cinque relatori hanno partecipato alla stesura della relazione, che è stata approvata in aula nel marzo 2024.
6: C'è infine un'ultima categoria di relatori. Per seguire i progressi di una relazione, i gruppi politici possono nominare un cosiddetto relatore ombra, cioè un deputato che rappresenta il punto di vista del suo gruppo su un dato argomento. Negoziando con gli altri gruppi politici, il relatore ombra svolge un ruolo importante nella ricerca di un compromesso.
7: E per finire, una curiosità. Ogni relazione ha un nome ufficiale, spesso molto lungo, ma è più nota con il nome del suo relatore, in segno di riconoscimento per il lavoro minuzioso e fondamentale svolto per il Parlamento europeo.
6: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento europeo.